0: Hey, hello, DJ Ready D.
1: Good evening, good evening.
2: Hallo.
0: Te maak. Super aan de Woester. Ja, en ons kan nie wag vir al die funky tunes.